0: Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. Drie Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook twee Scandinavische tieners opgepakt, van wie er één nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd. En zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker één politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker één politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag.
2: En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Joy.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Could I please have your attention?
14: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna 2 keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt en de Nederlandse staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Lokale media schrijven dat het vooral mensen zijn die in hun auto probeerden te ontsnappen aan het vuur. Een brandweerman raakte zwaar gewond. Het evacueren van een plaatsje ging moeilijk omdat een van de belangrijkste wegen dicht was om een bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: net zo makkelijk retour.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Joy Radio. Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A28 Assen Zwolle bij 160,5. De A35 Enschede Almelo bij 69,3. En de A44 in Amsterdam bij 20,2.
4: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: deal hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
8: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op Mastertools.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op VitaPro.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Even

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Joy Radio. Weer.
7: In het noorden van het land begint de dag met wat laag hangende bewolking, maar later vandaag gaat ook daar de zon schijnen. Op de Waddeneilanden wordt het 21 graden, in de rest van het land is het tussen de 25 en 30 graden. Het weekend wordt stralend zonnig en zomers warm. In Brabant en Limburg kan het 32 graden worden.
6: Joy Radio. Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontrole.
6: Hits.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Joy Radio.

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Sjaslik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Could I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. En in Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt nadat ze met glas hadden gegooid. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker dan zijn soortgenoten in de rest van Europa. Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. Dat zijn er bijvoorbeeld 9 meer dan in Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. In Arnhem is vannacht een man aangehouden na een schietincident in een appartementencomplex, meldde Gelderse media. Politie kreeg een melding dat iemand naar buiten schoot en agenten hoorden zelf ook een schot. In de woning van de aangehouden man lag een luchtdrukwapen. Waarom die schoot is niet bekend. De extreme hitte zorgt voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode. Dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
19: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcrème?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
21: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10.

0: Joy Radio. Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan, zoals altijd op vrijdagochtend, heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister is de meldkamera op de A9, ook maar Amstelveen bij 56,7. A28 Utrecht-Amersfoort bij 5,1. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,4.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Joy Radio. Weer.
13: Lage bewolking in het noorden lost snel op en de zon krijgt overal veel ruimte om te schijnen. Bij een matige noordoostenwind wordt het uiteindelijk 27 tot 32 graden. Alleen in de buurt van de grote wateroppervlakte is het een fractie minder warm, met 25 graden. In deze gebieden kan de wind ook vlagerig uitpakken, windkracht 4 of 5.
12: Joy Radio. Verkeersinformatie.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knopend Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A28 Zwolle-Assen bij 162,4. A30 Barneveld-Ede bij 16,4. En de A35 van Enschede naar Almelo bij 69,3. Hey.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joy.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Could I please have your attention?
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was nog niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. En dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt. Staatssecretaris Erkens denkt erover de hoeveelheid wolven sowieso klein te houden. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden. De politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. Het gaat goed met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, ondanks een wissel in de WK-kwartfinale tegen Marokko. Hij kreeg een tik op zijn enkel en daarom werd hij gewisseld. Maar ik ben in orde, zegt hij. Frankrijk won met 2-0, ook al miste Mbappé een strafschop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken.
18: Dat zeg ik.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Joy Radio. Verkeersinformatie.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. De A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens ook 5 minuten langere reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Frits Meister meldt de camera op de A2 naar Amsterdam bij 37,7. A16 Breda-Rotterdam bij 38,6. En de A28 Zwolle-Assen bij 162,3.
10: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus, speelbewust.
6: 90's, zero's en hits. Joy Radio.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: 90's, zero's en hits. Joy Radio.
7: Claim nu je gratis vestoel 18 volt accu op mastertools.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joy Radio. Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment nog weinig files. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de Duitse grens bij 7 naar 5 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten extra op de A76 van Gleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontrole.
6: Hits only.
8: Joy Radio.

0: de tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Could I please have your attention?
3: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De fraude helpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkel gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de fraude helpdesk. België gaat een tolvignet invoeren en de datum is nu bekend. Volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten. Hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Tolvignet moet de Belgen 200 miljoen per jaar opleveren. In het zuiden van Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn al omgekomen. Sommigen kwamen met hun auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. Oud-minister Hugo de Jonge mag vanmiddag zijn verhaal doen voor de commissie die de coronapandemie onderzoekt. De Jonge was tijdens corona verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Hij was te zien in de vele persconferenties in die tijd. Na de verhoren van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh
6: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joy Radio. Verkeersinformatie.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera langs de A9, Alkmaar Amstelveen bij 56,7. En de A35 Enschede-Almelo bij 69,3.
3: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: sun. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Oldekalter, de voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers al meer dan een eeuw lang.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Joy Radio. Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

with the drama no more?

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Could I please have your attention?
15: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Justitieminister Van Wil vindt het wel meevallen hoe de Marokko-fans zich gedroegen na de uitschakeling op het WK. Het is niet al te erg uit de hand gelopen. Hoewel de inzet van de ME in een paar steden niet nodig moet zijn, zegt hij. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd de politie bekogeld en werden mensen opgepakt. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn 11 doden en 19 vermisten. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien wel Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe deed in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat de volksgezondheid en grote economische problemen voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met coronaschulden, zei Willemsen. Een man uit Waalwijk is opgepakt. Hij zou op grote schaal hebben gesjoemeld met auto's. De man heeft een autobedrijf en rommelde met de BTW als hij wagens in Duitsland kocht of verkocht. Fiat heeft zijn huis en bedrijf doorzocht en 11 plekken in Duitsland laten doorzoeken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
18: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
19: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora Autoverzekering.

0: wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in-prijs. Fusionplaza.nl.
2: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza-app en blijf op de hoogte.
3: 90's, zero's en hits. Joy Radio.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Hits only. Joy Radio.
4: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 Plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Lando.nl.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan er nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te mogen rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zei Karremans. Maar dat zie ik niet terug in de plannen. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten brand en intimideerden ze bewoners van de opvang en politie. Het grootste pensioenfonds van het land, ABP, mag het huidige pensioen van alle leden overzetten naar het nieuwe stelsel. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Bank en die is binnen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgend jaar in. Het ABP regelt de pensioenen van de ambtenaren. Er zijn nog geen meldingen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat er buitenlanders onder zijn. Vermoedelijk 4 Britten. Er worden nog 19 mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn.
16: Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken.
21: Dat zeg ik.
12: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: verwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
2: klus onder tools. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Joy Radio. Weer.
9: Vanmiddag hebben we prachtig zomerweer, hoge zonkracht en het blijft deze hele middag zonnig en de temperaturen stijgen naar 24 of 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. En naast veel zonneschijn verschijnen er regionaal ook enkele wolkensluiers. In de avond is het zonnig en nog lang warm.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Joy.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: net zo makkelijk retour.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Could I please have your attention?
3: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang en een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft de jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat hun waardevolle spullen niet veilig zijn. Die geven mensen dan af. De jongen stal voor 30.000 euro aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. Fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. Staatssecretaris Stielen van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Stielen gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
6: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, all in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Haal het maximale uit je radio. Joy Radio.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
3: Joy Radio. Weer.
15: Vanmiddag hebben we prachtig zomerweer, hoge zonkracht en het blijft deze hele middag zonnig en de temperaturen stijgen naar 24 of 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. En naast veel zonneschijn verschijnen er regionaal ook enkele wolkensluiers. In de avond is het zonnig en nog lang warm.
3: Hits

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist. En daar zitten een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost. En er zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er niet. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus-korting in bus, tram en metro. Afschaffen ervan werd eergisteren bekend. Korting verdwijnt op 1 januari. Maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Tijdens een Ryanair-vlucht uit Griekenland naar Duitsland is een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Dat gebeurde toen er een raam brak. Andere passagiers zouden hem terug naar binnen hebben getrokken. Griekse media schrijven dat de ruit brak door puin uit de motoren. Het vliegtuig draaide om en de man is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Gelderland gaat iets nieuws doen om een brug bij Nijbroek te versterken. Dat gebeurt met geheugenmetaal. Dat is metaal dat in zijn oude vorm terugschiet als je het verwarmt. Het staal wordt opgerekt en aan de brug bevestigd. En door daarna te verhitten, krimpt het en maakt het de hele brug sterker. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Deze week in de bonus... alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA barbecue saté en shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
15: Oh
6: je. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
17: Hoi.
16: Of binnenkort vertrekt.
18: Adios.
16: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
17: Fijne vakantie.
19: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
20: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
21: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
22: Brussel Zuid.
21: Hé, nu al?
20: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
24: Goedemorgen!
25: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
26: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja?
2: Serieus?
1: Oh,
2: wat een geld!
3: 18.000.
4: Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
6: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Oldekalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18PLUS speelbewust.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum-ijs ook 1+1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Hits only.
15: Joy Radio.
16: I don't need your words. If you want to

0: volgt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie holt van holt.
5: Joy Radio.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: De zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Could I please have your attention?
17: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van €70. De Nederlandse politie helpt ook deze zomer weer mee in de Belgische badplaats Knokke. Ze ondersteunen hun Belgische collega's om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is een populaire vakantiebestemming voor jongeren. Ze mogen daar vanaf hun 16e alcohol drinken. En een erebaantje voor Frans Timmermans, die na de Tweede Kamerverkiezingen van het toneel verdween bij PvdA GroenLinks. Hij wordt minister van Staat. Het heeft niet veel om het lijf. Het wordt meer gezien als een bedankje voor alles wat hij gedaan heeft voor de samenleving. Johan Remkes en Tom de Graaf worden het ook. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo!
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant!
21: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
17: Joy Radio. Verkeersinformatie.
26: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. De combinatie van recreatieverkeer, de start van de vakantie in de regio Zuid en nog ook gewoon werkverkeer zorgt voor veel oponthoud. Ruim 650 kilometer file inmiddels. En er zijn er ook nog een aantal incidenten, zoals de A4 Amsterdam en richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude Rijndijk een auto in brand. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. A10, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de rivierenbuurt 3 kilometer met 20 minuten vertraging ook. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is bij Kuik een ongeluk gebeurd waar ook een auto met caravan bij betrokken is. Er staat 10 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 125,3.
17: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld!
3: 50.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram, maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Joy Radio. Weer.
17: Het blijft deze hele middag zonnig en de temperatuur stijgt naar 24 of 25 graden in het noorden, 28 graden in het midden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. De avond verloopt zonnig en het is nog lang warm. Halverwege de avond is het op grote schaal in het midden en zuiden nog zomers warm.
16: Joy Radio. Verkeersinformatie.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 600 kilometer file al en het heeft alles te maken met de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De vrijdagmiddag die zo en zo drukker is dan de rest van de week. En de diverse wegafsluitingen door werkzaamheden. Onder andere zien we dat op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Als je Culemborg en Zaltbommel 16 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude stond een auto in brand. De linker rijstrook is daar nog dicht, vertraging een uur. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn technische problemen bij de ketelbrug. De weg is op dit moment dicht. En wat erop valt is de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenen bij de wegwerkzaamheden van de A1 bijna een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Gidsmeister meldt de snelheidscontrole op de A6 Joure richting Lelystad bij 281,5 en de A9 Alkmaar Amstelveen bij 56,6. Hey.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hits only.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: net zo makkelijk retour.
1: Could I please have your attention?
2: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze willen dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. We gaan ermee aan de slag, zeggen ze. In Den Haag was het de beurt aan oud-minister Hugo de Jonge, een van de hoofdrolspelers in het coronabeleid. Hij zei tegen de commissie: "We waren constant bezig met een balanceeract. We wilden het virus hard raken en de economie zo min mogelijk." Verder bleek dat hij nog steeds achter alle maatregelen staat. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten voor een groot risico zorgen op longontstekingen en Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. En op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort zijn zo'n 150 graven beklad met leuzen. Op graven staan rode letters met teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. De politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het is op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
6: Joy Radio. Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Het gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijst ook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam. Op de A10 tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel staat 3 kilometer. Met een kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechter rijstrook dicht. Vertraging 1/2 uur. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met zo en zo al 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.
6: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Joy Radio.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Joy Radio. Weer.
2: Het blijft deze hele middag zonnig en de temperatuur stijgt naar 24 of 25 graden in het noorden, 28 graden in het midden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. De avond verloopt zonnig en het is nog lang warm. Halverwege de avond is het op grote schaal in het midden en zuiden nog zomers warm.
1: Joy Radio. Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals verwacht verloopt de avond-middagspits, kunnen we beter zeggen, hartstikke druk met ruim 600 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 50 minuten. A44 is druk van Amsterdam naar Den Haag. Voor de stop dichter bij Wassenaar 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A67 Eindhoven-Venlo. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij. Maar voor zomer de 11 kilometer met bijna drie kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek voor het Gelderdoom. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend. Hey.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yes.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Jouw ideale hitmix. Joy Radio.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: 90s, zeros en hits. Joy Radio.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hits only. Dit is Joy Radio.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Can I please have your attention?
6: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen langs worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. Nederland kampt met grote personeelstekorten. Daarom wil het kabinet en de 5 grote onderwijskoepels meer mensen opleiden voor beroepen waar hard mensen nodig zijn, zoals in de zorg, techniek en veiligheid. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar betaald moet worden. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zeggen ze. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. En oud-minister De Jonge moest een beetje lachen toen de commissie die het coronabeleid onderzoekt hem herinnerde aan een opvallende uitspraak. Hij vergeleek het vaccin met een frikandel. Daarvan weet je ook niet wat erin zit, zei hij tegen twijfelaars. De Jonge probeerde toen alles om de vaccinatiegraad op te krikken. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
19: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcrème?
20: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Joy Radio. Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertragingen zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linker rijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.
5: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
3: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
2: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in-prijs. Fusionplaza.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last-minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Joy Radio. Weer.
19: Het blijft deze hele middag zonnig en de temperatuur stijgt naar 24 of 25 graden in het noorden, 28 graden in het midden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. De avond verloopt zonnig en het is nog lang warm. Halverwege de avond is het op grote schaal in het midden en zuiden nog zomers warm.
18: Joy Radio. Verkeersinformatie.
20: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit VitaPro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En VitaPro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. En daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. Steek geen sigaret op in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan zo voor brand zorgen, is het advies. Er wordt pas over een week regen verwacht. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies te volgen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Maar het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de club. Supermarktketen Lidl is gehackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is ze niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. En het sprookje van de Brit Arthur Perry op Wimbledon is voorbij. Hij werd verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat. Perry woont vlak om de hoek bij Wimbledon en kreeg een heldenstatus in Engeland. En dan het wielrennen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Joy Radio. Verkeersinformatie.
21: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons, maar nog altijd ruim 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht. Hou rekening met drie kwartier oponthoud. De A7 Den Oever Heerenveen. Bij de sluizen bij Kornwerder Zand 5 kilometer file nu met een kwartier vertraging. De A7 Heerenveen Groningen. Daar staat bij Marum een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. De weg is dicht. Er is politieonderzoek aan de gang. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.
12: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken.
12: Dat zeg ik.
13: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Joy Radio. Weer.
17: Overwege de avond is het in het midden en zuiden nog zomers warm. In het noorden duikt de temperatuur onder de 20 graden. Morgen maakt bewolking in het noorden en noordwesten plaats voor veel zon. In het hele land zijn er oplopende temperaturen. Het wordt uiteindelijk zo'n 27 tot 32 graden.
16: Joy Radio. Verkeersinformatie.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files nemen af en lossen op een aantal plekken zelfs al op. Wat nog opvalt is de A7 Den Oever richting Heerenveen. Bij Koornwerderzand zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A7 Heerenveen-Groningen. Bij Marum zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een kwartier ook. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 11 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A44 is nog druk. Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar een kwartier vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde bij Geldrop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 44,9. A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,6. En tenslotte de A16 Breda richting Rotterdam. Daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 16,0.

0: reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
11: Hoi.
10: Of binnenkort vertrekt.
12: Adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Could I please have your attention?
19: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud-politicus. Het is een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna 900.000 euro over de brug dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de
0: de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
26: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Joy Radio. Verkeersinformatie.
28: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 55 kilometer file. En dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Plasgroeppolder rijdt het nog langzaam over zo'n 15 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. De A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grenscontrole staan nu 10 minuten op onthoud. En wat nog opvalt is de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land is de A67 van Venlo naar Eindhoven nog altijd dicht tussen Zomer en Geldrop. Er gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond. En omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is Meister met snelheidscontroles op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8. A35 Enschede-Almelo bij 66,7. En tenslotte de A79 Geerde richting Maastricht. Daar staat een mobiele flitser bij 8,4.
19: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt.

0: weinig voordeel op gelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ontdek nu de

0: waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA barbecue saté en shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge the Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

Listen! Do it with me! Woo!

Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Could I please have your attention?
5: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En het kabinet trekt 800 miljoen euro uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
4: Could I please have your attention?
5: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd, maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd gewonnen door Frankrijk. En dan nog tennis. De finale van Wimbledon gaat bij de mannen tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP nieuws.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Hits only. Joy Radio.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: Could I please have your attention?
9: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de Conservatieve Partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En atlete Lieke Klaver is lekker op dreef. Ze heeft op de 400 meter haar persoonlijke record geëvenaard, 49,58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: net zo makkelijk retour.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.

0: Jam High.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Sjaslik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie!
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Could I please have your attention?
17: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en 2 kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws.
19: Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Joy Radio.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette 1+1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Joy.

0: Een maatschappij, dat ben jij.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Could I please have your attention?
4: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Enjoy Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

Blush it out, baby. Make it hot, baby.

0: Radio. Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.